0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn vanwege wegwerkzaamheden. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland.

0: Sint-Waterberg dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Eerder is de vertraging ongeveer 15 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is de parallelrijbaan dicht bij knooppunt Ridderkerk. Dit komt door een ongeluk. De vertraging is hier bijna 30 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden. En dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
0: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en in Gelderland.

0: Amsterdam naar Zaanstad staat file bij Zaanstad Koog. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege bergingswerkzaamheden en dit kost je ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staan een paar lange files in Zuid-Holland en Gelderland. En in Noord-Holland is het vooral erg druk rond Zandvoort vanwege de Grand Prix. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar.

0: 25 minuten.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Meer dan 600 mensen namen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis op Goeree-Overflakkee. Hij overleed na een duinbrand. Teheran noemt Amerikaanse sancties misdaad tegen mensheid en economische terreur. Trump dreigt met zwaarste sancties ooit. Boeren vinden rijden in kolonnen met politie op snelwegen veiliger dan door binnensteden. Dit na dodelijk ongeluk A59. Een nieuw medicijn voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is deze maand in de Verenigde Staten goedgekeurd. Europese goedkeuring volgt eind volgend jaar. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iraniër schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.
0: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iraniër schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering. Vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen? En dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Noorwegen veroordelen het Israëlische E1-bouwproject op de westelijke Jordaanoever. Het plan voorziet in 3400 woningen voor kolonisten, wat de Westoever effectief in tweeën deelt en een toekomstige Palestijnse staat vrijwel onmogelijk maakt. Sinds dinsdag mogen projectontwikkelaars bieden op ruim 1000 woningen. De relatie tussen Israël en Turkije staat zwaar onder druk na de Israëlische bombardementen op de Syrische luchtmachtbasis Abu Dur op dinsdag, die kort daarvoor door een Turkse militaire delegatie werd bezocht. Beide landen staan tegenover elkaar in Syrië, maar een directe militaire confrontatie lijkt volgens deskundige Rob Guy-Spinfold niet in ieders belang. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Noord-Korea vuurde meer dan 10 ballistische korte afstandsraketten af richting de Japanse Zee. Het Zuid-Koreaanse leger stelt waakzaam te zijn en samen met de Verenigde Staten snel te kunnen reageren op provocaties. De raketproeven vonden plaats terwijl president Donald Trump een hervatting van de dialoog met Kim Jong-un suggereerde. En tot zover het nieuws. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af.

kapseist een boot met meer dan 80 mensen. Zeker 47 mensen, vooral vrouwen en kinderen, kwamen om. Wall Street sloot donderdag lager door stijgende rentes op staatsobligaties. Dow daalde 1,3%, S&P 0,9%. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken. Omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Frieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zal op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloot donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocci, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocci beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.
0: Wij zijn DNO. Wij zijn DNO.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfhezen blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprongen matrozen overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Lenotsi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Lenotsi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En tot zover het nieuws. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig.